Blijzers die ochtendkleur. Blij houden, waarom ook van de, zul jij nog altijd de.

0: hard en gemakkelijk lijk jij nou? Jullie niet bezig met bouw?
1: Ja, toen ging ik Pride Trusses en Hardware Belleville doen om een kwotatie voor dakkappen en bouwmateriaal te krijgen. Maar ik hou niet die boerboelkleren voor mij niet. Perfect voor die warm daar op die bouwperceel.
0: En netjes genoeg voor die kantoor.
1: En Pride's aanpaskamers is gerieflijk groot. Dan hoef jij niet online verkeerde grootte te koop nie.
0: Is hulle Saterdag oop?
1: Tot 1 namiddag en tijdens beerkracht. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verschil.

0: CO.za, deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
1: Ze lekker naweer op 'n Sarah gaand.

in die klos. Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wijs. Wat een omsteek.

0: is musiek van David Fourie hier op jou naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita. As
1: Hallo.
0: As jou radio aangeskakeld, goeiemorgen, we gaan lekker met jou. Ons op die 22 augustus, wat beteken, dis die tweede laaste naweek van die maand.
1: Ja.
0: En nou, maar in elk geval, ons gaan nie stress hier. Ons is al gewoonde aan, zodra jy hier voorbij die middel van die jaar gaan, dan
1: en
0: gaan
1: vlieg. Yep. Dat vlieg.
0: Die tijd krijg je even schielik vlerk en vlieg al die pad uit bij december. Maar, voordat ik nou heeltemaal weggevoerd word door die filosofie van tijd, laat ik voor jou ook gauw uitvind hoe lyk vandagse maximum temperatuur en die man met die plan is hier oorkant mij.
1: Sien, ek hou daar die type van intro's, nee?
0: Ja, ek weet.
1: Ek hou van al die type interesse.
0: Die man met die plan.
1: Het maak my so belangrik.
0: Yes.
1: Ek hou. Ek hou daarvan. In Kaapstad, jou minimum temperature lyk soos volg. 12 tot en met 17 grade en dan Clan William. 9 tot 19 George. 13 tot 16 en dan Hermanus. Met 12 tot 17 uitsoek van al die type interesse.
0: Die man met die plan.
1: Het maak my so belangrik.
0: Yes.
1: Ek hou. Ek hou daarvan. In Kaapstad, jou minimum temperature lyk soos volg 12 tot en met 17 grade en dan Clan William 9 tot 19 George 13 tot 16 en dan Hermanus met 12 tot 17 Oudtshoorn 11 tot 17 Parel

Met Parelberg, ja, wat interessant en lekker liekie, lekker om weer nieuwe muziek van hom te hee. Nou het ek vir jou nog een nieuwe een, en hierdie een was ek die heel week super opgewonde oor, want ek dink hierdie twee stemme klink baie goed saam, en dit is een combinatie wat vir my baie goed werk, maar dit is natuurlijk jou opinie wat tel, jy moet vir my laat weet of jy dink ons moet het laai of waai. Volgende liekie is die Demi Lee Moore, en Jacobus. Nou, Liggie sy naam is probeer, en die hele week, wel eindelijk maar vir die afgelopen twee weke eindelijk, het hulle so sikke stikkies op hulle Instagram en op hulle stories gedeel en op hulle sociale media, en dit was rechtig waar een van die liggies wat ek die kon wacht gister om vrygestel te word. Die saam met nog een wat ek vir jou nou meer van gaan vertel, maar ek dink hierdie een het die potentiaal om 'n baie groot treffer te word. Maar jy gaf my daarna luister en daarna gaan jy laat weet by 074-2009-89 of jy dink hierdie een moet gelaai word en of hy eerder moet waai. Liekie se naam is Probeer, kunstenaars Demi Lee Moore en Jacobus.

0: Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh.
1: Die Bokradio Top 20 met Jaco de Villiers. Bokradio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bokradio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Hoekoms, Adam Tas, hierdie week se nommer 9. Nou ja, as jy ingeskakel is op Bok Radio, Bok TV, dan sê ek vir jou goeie middag. Saam met my in die ateljee vanmiddag het ek van Anriet. Hoe gaan het met jou?
1: Baie goed.
0: Anriet, ek het gesê voor die tyd, ek gaan nie probeer om jou van uit te spreek, want ek is so bang, ek doen dit oneer aan. Wil jy maar vir ons sê wat jou van is?
1: Ja, dit is nou my getroude van.
0: Ja?
1: Dit is vir jare, ek het baie lang gevat voor ek getrou het. Dit is vir baie lang was my van de la harp.
0: Ja.
1: En, maar nou is het Giorgio.
0: Ok, daar het jy. Sy het self gesê, ek kon het op geen manier opmors nie. Anriet, weet jy wat, jy is vandag natuurlijk hier om te gesels oor jou betrokkenheid by die Toyota Stellenbosch woordfees. Rondom Mondvol. Maar ek wil hê ons moet begin met Mondvol, want ek dink, daar is seker baie mense wat van soet goed hou, maar hierdie oukie wat aan hierdie kant van die mikrofoon sit, hy love a soet ding. So, of het nou een mondvol koekie is, en of het nou een taart is, Jaco is daar.
1: Want dan sal Jaco die blauwe boksie sien nie so voor my,
0: ja?
1: En weet, het is vir...
0: Jy weet, ek probeer hard om te werk
1: wat,
0: aan
1: die
0: toepie wat hier sit. Anriet, kom ons begin, ons gaan eerst praat oor Mondvol. Julle is nou al 'n hele paar jaar actief bezig, wanneer het hierdie droom vir jou begin?
1: So ek het Mondvol, ek het my werk verloor, ek was retrenched tijdens COVID, en toe het ek begin koeken verkoop en my Instagram Mondvol het daai tyd ontstaan, so dit was so net so 2021, 2022. Maar die cookies het rarig voor eerst geestablish in 2023,
0: okay,
1: so, ja, is nog jong eindelijk,
0: ja, jong, nog in baba skoenkies, nee?
1: Ja, oh, voel nie so, die voel soos een stoute tiener op jou oomlik.
0: So jy het natuurlijk eerst begin klein begin, neem ek aan, en ja. Toe later het jylle ook een plek opgemaak waar jylle fisies verkoop.
1: Ja, dit is eindelijk meer ons warehouse, dit is letterlijk af van die straat van jylle af, eindelijk een klip gooi weg, een koekie gooi weg van jou.
0: Koekie gooi weg.
1: Maar ons was, ek het begin in my pa'se garage, en ons het letterlijk om en by een jaar terug, ons die groot trek gemaakt in ons warehouse toe. So, dit is ook maar onlangs, dat ons kan eindelijk nie glo, as ons terugdink, dat ons gepas het in een garage, so groot is die kamer nie.
0: Ja, dit wees net een klein droom met een groot uitkomst, nie?
1: Ja.
0: So, Anriet, so, ek kyk nou baie na julle video's, en ek wil vir jou eindelijk een baie interessante vraag, hoe bly een mens relevant, as het kom by die koekiebedrijf?
1: Dit is een goeie vraag. Kyk, by die koekiebedrijf, bring ek elke maand nuwe geere, en ek dink, dit is nie noodwendig om relevant te bly nie, maar dit is om interessant te bly, jy weet, dat jy jou diezelfde mense terug kan bring om te kom koop, dat hulle heel dit geïnteresseerd bly, so jy raak recurring customer wat heel dit na jou toe kom, en dan raak in die social media, dis raak meer een brand bestuur as wat het is, een cookie bestuur, maar by Mondvol glo ons vast om authentiek te wees jouself. Dus so ek dink nie, ek is baie relevant nie, maar ek dink as jy jouself is, dan connect mense met jou. En ons, ek het net lekker gelag, nou, ons is glad nie in die Engels scripted nie. Alles wat julle hoor is baie op die oomlik en baie erg.
0: Dis die groot geheim om relevant te bly, maar ook om echt te bly aan jou kliënt, so dat hulle die Anriet wat ons vandag hier sien, ook die Anriet sal sien wat hulle in die straat sien, of wel by die warehouse.
1: Ja, tot by eie detriment. Want joh, soms lyk ek maar woes.
0: So Anriet, hoe belangrijk is dit om hande te vat? Ja, ek weet, jy het verskreg oor Kaapstad, het jy verskillende mense wat saam met jou hande vat. Hoe belangrijk was dit vir jou?
1: Dit was crucial tot ons bezigheid. Van die begin af het ek uitgereik na mense om my... Want joh, soms lyk ek maar woes.
0: So Anriet, hoe belangrijk is dit om hande te vat? Ja, ek weet, jy het verskreg oor Kaapstad, het jy verskillende mense wat saam met jou hande vat. Hoe belangrijk was dit vir jou?
1: Dit was crucial tot ons bezigheid. Van die begin af het ek uitgereik na mense om my koekies te eet, en dan as hulle daarvan hou, of hulle sal vir my post om

Vitamine C. So die eerste twee stemme is in en ek het hier so vir Eri. Eri sê nee, hy wil bosveldterapie. Dan nie te bewaar sê vitamine C. So dit hang alles van jou af. Laat weet my 074-2000-989 watter een van hierdie twee is is die een wat jy vanavond gaan speel. Hier's Teardrops en Hurricane Mean, Mr. Mustard. Goeiemiddag.

0: Josef Nasional Battletide as het sport is op ons daarover met Etienne Venter op Radio.
1: Dit is 5 minute voor 4 en jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV saam met my Etienne. En ons praat bietjie sport, daar is heel wat sport aan die gang. En as ons nou gaan kyk na wat gisteraand gebeur het, dit was een slachting. So, natuurlijk het die Pumas Griekwas gespeel 38-14 vir die Griekwas. Hulle het gesê, manne, nee, dit gaan nie werk. Die Stommers 23, hulle het gekom en die blauwbille aangepak. Hendrik de Plooy, my vriend, daar al die pad daar in Limpopo, 50-26. Ja, en die Sharks en die Leeuws was een baie interessante ding, gaan nou daar praat. So die Griek was, soos ek gesê het, 38-14 en een baie sterk vertoning wat hulle geleverde aan Mbombela met Zayn Bester wat 2-3 gedruk het en George Whitehead wat 11 punte bygedra het. So dit was een oormatige wille wen vir hierdie manne. Dan natuurlijk is hy ook gaan kyk na wat die Stommers gedoen het. Hulle het met 7-3 weggestap, so hulle het omtrent hulle ingehaard op 33-7 was hulle tyd voor, en natuurlijk Leno vijfde op die punt. Sharks, manne, dit was een tawe enigje geweest. Die Leeuws het in die 83ste minuut, toe kom hulle in, toe sê hulle, ons gaan hom gelijk opmaak, en brachies, kom hulle in 22-22. Natuurlijk aan een groot school, rugby wat in die gang was, Sykes en Wynberg haai, was een fantastische wedstrijd daar geweest. Dan natuurlijk die een wat ek baie noukeurig dopgehou het, was die Tygerberg en Brackenfell in der skole. Nou, Brackenfell en Tygerberg, twee skole wat, dis een groot rugbywedstryd, dis skoolgees, dis trots, is natuurlijk klomp gesonde wedywering tussen die brakkies en die tiere. En hierdie twee skole het een lang geskiedenis met rugby, netbal en hockey, wat natuurlijk cricket ook, wat hulle daarby insluit. En dit was, ja, Tygerberg het verlede jaar 18-19 met die laure weggestap het. So ek het net gevraag hier loer, wat gebeur het vandag? En eerste span 29-12 vir Tygerberg. So baie, baie geluk. Julle het om daar so, dit is 'n ongelooflike telling. Tweede span 33-3, derde span 32-0, onder 16A, so ek wil hem sonder enige daar sê, 67-0 het hulle daar uitgehard. Onder 15A, 64-0, dis allemaal vir Tygerberg. Brackenfell het onder 15B, het hulle bietjie teruggekom en gesê, Ons gaan so'n bietjie justice daar kry. Natuurlijk in die eerste span, as jy gaan kyk, Jordan Swanepoel het 2-3 gedruk, wat natuurlijk bygedra is met 3 deur Jaden Carter Johnson, Dylan Fourie, Gerrit Miller, Luke Roos, so, ja, dit was omtrent enetjie gewees. So ek dink, hier is een liedje wat baie gepas is, en ek het gaan krap daar, vriend van my het om eindelijk gestuur vroeger vandag, en dit is baie, baie waar, en dit is Leon Schuster, wat hierdie in een jare ter 95 geskryf het, en hy sing, oor die rugby fabriek. Jy gaat hy.

Na eet een bliks mee nog een oor. Dan draaf die oor op die veld. Krijg drie en laat die oor klap. Maar wat die blik oor niet kan krijgen is die oor van die currykap. Die roeibond is in de andere fabriek. Maar spelers eet ook bier. En dan

Van dorp tot stad, langs tot stuk. Edwin Venter, Ruimde Huisje, Bokradio. Edwin Venter, nu op Bokradio. Bokradio.

0: International heeft een nieuwe naam. En nog meer om te bied. Welkom bij Ribbons Group. Voor amper 30 jaar vertrouw jij ons voor kwaliteit, dienst en oplossings wat werk. Nou, groei ons samen met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker als ooit. Een groep alles wat je nodig hebt. Ribbons Group. Meer producten, meer dienst. Diezelfde mensen, diezelfde toewijding. Ontdek meer bij Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandaag. Bouw morgen.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

cilindro pels la fa que fuig per a Echo en die holtes van mij hart En die holtes van mij hart Waar die klippies En die bergen in mijn pad Waar die kransen En die vraagtekens wat hangt En die holtes van mijn hart En die holtes van mijn hart

dat ik me niet verbeel. Weet, die kronkelpaakjes uitgetrapt, waarom? Al die afdraaipaakjes kronkelt hier in mijn hart. Het kronkelt hier in mijn hart.

maar nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in een cirkel, maar het lang, blij leer die nacht. Het lang, blij leer.